Hallo de Loer. Ik ben Ricardo Benito, penyanyi lagu Londo Meduro. Rico mag ik nrungokaken RRI Malang. Goed, goed, goed.